0: Mal Platz 1. Schöne Grüße an alle Niederländer. Hier kommt ein extra Service für euch.
1: Dit is een speciale service voor onze vakantiegasten uit Nederland. Speciaal voor hen kondigen we het volgende nummer in het Nederlands aan. Hierna op NDR 1 Radio MV in hun favoriete mix een cult klassieker.